0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, dit is X-Rated met de beste albums over 2023 volgens X-Rated. En net hadden we de nummer 6 met Craven Falls en Standards. En we zijn aanbeland bij de 5 beste albums volgens X-Rated. En op 5 staat het album van Laibach, wat 1 januari 2023 uitkwam. Een werkelijk fabuleus album van Laibach. Ik had het niet gedacht dat ze het nog in zich hadden dat ze zoiets zouden maken. Sketches of the Red District. We gaan een track draaien die in het Sloveens staat, maar de Engelse vertaling is Some Important and Principled Thoughts on the Future Direction. Ruim baan nu voor het heerlijke werk van het album Sketches of the Red District op 5 van Laibach.

heerlijke, koude, kille narigheid van Death Prod. Oftewel Helge Sten. Hem kennen we onder andere ook van Super Silent, waar hij zitting in heeft. Death Prod kwam met dit ijzingwekkende album Compositions dit jaar. Je hoorde de Compositions 1 tot en met 5. Het enige nadeel is dat hij tussendoor af en toe stopt. En al die tracks die zijn zo kort dat ik er toch meerdere wilde draaien. Hij staat tenslotte nummer 4 in de eindlijst over 2023. De beste albums volgens X-Rated. En we zijn aanbeland bij de top 3. Precies zo rond 10:30. En op nummer 3 staat het project, samenwerkingsproject tussen Gens Naï uit Frankrijk, Laurent Petitgan eveneens uit Frankrijk en Robin Rimbaud, oftewel Scanner. Hun samenwerking heeft gestalte gekregen via het album Ola. En in december, jongstleden, verscheen alweer een nieuw album. Daar hebben we nog te weinig van gehoord om die op te nemen in de lijst. Dus wellicht volgend jaar. Ola staat op track 3, op plek 3. En u hoort nu de track 370. Het verscheen via Ici D'ailleurs.

Thank you.

Nummer 2 in de eindlijst. Dynasty, of Dynasty zoals u wil. U hoorde de track Factor 1 Rotation. En ik heb me betrapt dit jaar op het heel veel draaien van dit album. Quantum Primitive. Dynasty, oftewel Edward Cayspell. De stem van de legendary Pink Dots. Die overigens ontbrak in deze track, maar wel op synthesizer meedeed. En verder Frans de Waard. Hij is onder andere ook B-Queen. En kapotte muziek. En Peter Johan Nijland, onder andere van Norn en Distel. Wat een prachtig samenwerkingsverband. Dat schreeuwt om opvolging. Nummer 2 in de lijst der lijsten, Dynasty. En het beste album van het jaar, dat is nummer 1, 400 Lonely Things. Wat een album. Ik kan er maar niet over uit. Het is echt, iedere track is goed. Iedere track is weer anders dan een andere track. Het is een heel divers album en toch één geheel. Schitterend werkelijk. Geproduceerd door William Basinski. Ik heb het over het album Mother Moon. U hoort nu 400 Lonely Things met You Must Sail to the Haunted Stars. En in X-Ray zometeen het volledige album minus You Must Sail to the Haunted Stars. De absolute verdiende nummer 1, Mother Moon van 400 Lonely Things.

lost sail. To the haunted stars. You must sail.

het album Mother Moon hoorde You Must Sail to the Haunted Stars. Een geweldige track van het album wat verscheen via Cold Spring Records. De nummer 1. En nummer 1 komt er natuurlijk niet bekaaid af, wat mij betreft. We draaien niet één track, nee, we draaien het hele album in X-Ray. Zometeen tussen 11 en 12. Het hele album, maar dan minus You Must Sail to the Haunted Stars. 400 Lonely Things. Het beste album volgens X-Rated. En de top 12 met op 12 Bangs. Op 11 Electronic Death Black Dogs. Op 10 Clock DVA. Op 9 Hillary Woods. Op 8 Colleen. Op 7 Attila Chihar. Op 6 Craven Vaults. Op 5 Laibach. Op 4 Death Prod. Op 3 Gens Naïs Scanner en Laurent Petitgan. Op 2 Dynasty of Dynasty en op 1 400 Lonely Things. De beste albums volgens X-Rated. Dat waren ze. Keurig op een rij. En het loont de moeite om hem vooral aan te laten staan, want zometeen in X-Ray dus het hele album van 400 Lonely Things. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar de lijst der lijsten. En dat is gelukkig van een andere koek dan die hele top 2000, waar we weer allemaal mee lastig zijn gevallen. Er staan ook aardige deuntjes in hoor, maar het haalt natuurlijk niet bij het gehalte wat u hier in X-Rated hoort. Een heel ander gehalte natuurlijk. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11. En dat is weer de eerste eigenlijk reguliere X-Rated in het nieuwe jaar 2024. Nogmaals dank voor het luisteren en ook dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Wat mij betreft, tot volgende week. Blijf nog bij de Concertzender. Hier is nog veel en veel meer moois te beleven. Mocht u het gemist hebben en 11... En dat is weer de eerste eigenlijk reguliere X-Rated in het nieuwe jaar 2024. Nogmaals dank voor het luisteren en ook dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Wat mij betreft, tot volgende week. Blijf nog bij de Concertzender. Hier is nog veel en veel meer moois te beleven. Mocht u het gemist hebben, afgelopen woensdagavond was de première

En daar was hij dan eindelijk, het nieuwste album van Teleplamist. Geweldig nieuw album, ik kan niet anders zeggen. Track for track, allemaal goed. To Kiss Earth Goodbye was dat van dit nieuwe album. Wat verscheen via het eveneens fantastische label A House of Mythology. To Kiss Earth Goodbye is het album, u hoorde, An Unexpected Visit. En Teleplamist zijn Mark O. Pilkington en Michael J. York. En de laatste kent u wellicht van het feit dat hij bij verschillende albums van Coil heeft meegespeeld. En ook live soms aanwezig was bij de concerten. Hij speelde ook voornamelijk de doedelzak op diverse albums van Coil. Teleplamist, en daar is zonder meer in de komende X-Rateds meer van te horen, want ook dit is weer een kanshebber voor de eindlijst. Oh jongens, wat wordt het druk en wat is het fantastisch, al die muziek. Maar nu eerst even terug naar de verzamelaar From Earth to Sirius, en dat verscheen via Soharum Records. Apocalyptic Visions is dit met Contact.

Misschien wel een van de meest creepy tracks die onze scanner ooit gemaakt heeft. Heidi, jawel, in de tijd dat hij nog gewoon telefoongesprekken uit de lucht opving of gewoon telefoonlijnen afluisterde en dat ook gewoon opnam en uitbracht. Heidi, dat staat op het album Delivery. En origineel is dat verschenen in 1997, nota bene op het heavy metal label Earache. Wel, nu heeft het weer opnieuw uitgebracht met allerlei extra's erbij. En hetzelfde geldt voor zijn album Spore. Geweldig werk van Scanner hier bij X-Rated op de concertzender. Nou heb ik eventjes... ja, dat was hem inderdaad. Een track van Metatron Omega. Het album Sanctum. En daarvan hoort u nu Trinitas hier bij X-Rated. En dat omdat nu eindelijk echt de zon onder is. Hier is Metatron Omega.

hele fraaie track van het album K.O.1. Je hoorde Kielo, dat verscheen. Deze versie althans verscheen in 1998 via Prophecy Records.

0: Je hoorde de track Kielo van Tenhi en die komen uit Finland. Prachtig, werkelijk zwaar melancholiek en zwaar op de hand werk. En daar houden we van. En daarvoor Trinitas van Metatron Omega. En dat brengt ons bij het einde van deze X-Rated. Maar er is nog een derde uur, zometeen X-Ray. Die is gevuld met nieuwe muziek van Frans de Waard en Martijn Comez. De laatste, die kent u wellicht nog van het programma Kraak Helder hier bij de Concertzender. Die maakt nog steeds muziek en het nieuwste album heet Various Weights, wat hij dus samen met Frans de Waard heeft gemaakt en verscheen via Moving Furniture Records. U hoort de track Boundary of Intersections. En het tweede gedeelte van X-Ray is ingeruimd voor Nigel Ayers, oftewel de Nocturnal Emissions. U hoort twee tracks die hij in 1991 uitbracht via Musica Maxima Magnetica. En het album dat was Cathedral Nocturnal Emissions. Frans de Waard en Martijn Comez zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En vanavond gaat de speciale dank uit aan Stefan Koopmanschap. Want dankzij hem zit ik hier. Anders was het nogal stil geweest hier op de Concertzender. Laten we hopen dat mijn ellendige been volgende week verbeterd is. Zodat ik weer op eigen kracht hier kon komen. En ook dank aan Stefan voor zijn bijdrage aan het eerste uur met drie fantastische platen. En daardoor was het een iets andere X-ray en toch X-rated en toch gewoon X-rated. Ja. Dank allemaal dus voor het luisteren en alle reacties die ik van links en rechts en boven en beneden mocht ontvangen. Dat doet goed. Zometeen dus het derde uur X-ray. En daarna nog veel meer moois hier op de Concertzender. Waaronder natuurlijk om 12 uur een nieuwe Dr. Klangen doen. Dus ijs, weder, corona, demonstraties en spierpijn in de benen dienende is er volgende week gewoon weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond hier bij de Concertzender. Blijf ons steunen, want we hebben het ook nog steeds hard nodig, zodat er volgend jaar misschien ook wel weer een X-Rated is en nog veel meer moois op de Concertzender. Dank nogmaals en voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Nou, de titel hoef ik u niet meer te vertellen, geloof ik. Want dat deden ze allemaal helemaal zelf. U hoorde Effective Force. En dat zijn de heren Johnny Klimek en Paul Browse. De laatste kent u ongetwijfeld wellicht van een als lid van Clock DVA. Staat op het gelijknamige album van Effective Force. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Op deze zondagavond nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Met u een mengeling in dit uur van oud en nieuw. En waarom, dat hoort u straks. Maar eerst nieuw werk, wat toch ook alweer oud is. Dus eigenlijk nu al een mengeling tussen nieuw en oud. We hebben het over opnames die gemaakt zijn op het Le Guess Who Festival. En dan de speciale avond Modulation, die gehouden werd in 2015. Daar werd opgetreden door Michel Banabila en Radboud Mens. En ik was erbij. Jawel. Tevens op dit album ook nog de Stime Summer Party, die gehouden werd in het Bimhuis in hetzelfde jaar. Dat vindt u ook op dit album, maar niet in deze X-Rated. Wat u wel in deze X-Rated hoort is de opname die Le Guess Who maakte, die in ieder geval gemaakt was van Michel Banabila en Radboud Mens. De laatste overigens ook een gewaardeerd concertzender collega. Dit is X-Rated. Fijn dat u erbij bent. Een hele goede avond.

Hot Cell hoorde u van Prequel Tapes. En dat is het van afkomstig van het album Ruin. Prachtig album. Collega Roel van Space Exposure heeft er al meerdere tracks van gedraaid. En vanavond was het de beurt aan Hot Cell. Dus prachtig nieuw werk van Prequel Tapes hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we ook even ruimbaan geven voor oud-gedienden. Zometeen het nieuwe album van Wire. Maar er is ook zomaar een nieuw album verschenen van Twice a Man. Jawel, en die hebben we nog niet zo heel erg gek lang geleden gelukkig nog gezien op het Grauzone Festival. Nou, alhoewel, dat is ook alweer vier, vijf jaar geleden, geloof ik. Maar in ieder geval, ze zijn springlevend en er is een nieuw album. On the Other Side of the Mirror. Nog steeds bestaande uit de twee Söderqvists en Karel Gasleben. Overigens, Karel Gasleben, die komt we in het volgende uur ook weer tegen. Maar dat straks. Nu eerst Twice a Man van het fonkelnieuwe album. Dit is Breath.

Vrij kort op de vorige Wire, weer nieuw werk en toch ook weer niet van Wire. Het album 1020. En u vindt hierop tracks die al eerder verschenen zijn in een totaal andere vorm. En bijvoorbeeld tracks die tijdens het live spelen een ander arrangement hebben gekregen. Kortom, een aantal tracks die ze nog hadden liggen. Het is niet echt een compilatie. Je mag het bijna zien als een nieuw album. Alhoewel er ook tracks op staan die al eerder verschenen zijn, zoals deze Boiling Boy Wire hier bij X-Rated. En twee opvallende re-releases, oftewel heruitgavens in goed Nederlands. De eentje die krijgt u zometeen en de ander dat is deze van Chapter House. Blood Music Retranslated by Global Communication. Die wordt opnieuw uitgebracht. Blood Music, Pentamorous Metamorphoses. En daar zijn we heel blij mee, want wat een juweel. U hoort Epsilon Phase. Dit is Chapter House, retranslated by Global Communication. Origineel uit 1993.

Nou, zonder enige twijfel mijn meest favoriete Doppler effect tracks ooit. Dat mogen even gezegd worden. Z Boson, dat staat op het album Linear Accelerator. En dat is ook zo'n album waarvan ik heel blij ben dat het opnieuw wordt uitgebracht. Nu ook digitaal en op vinyl leverbaar. Doppler effect origineel uit 2003. Wat een mega album ook. Linear Accelerator. En we hebben er nog één te gaan hier in X-Rated, althans voor het eerste uur. En dat is inderdaad weer dat album van Edge of Motion. Nog lang niet uit, ik weet nog steeds niet wanneer, maar mijn hemel, wat een album. Daarom gaan we voorlopig maar gewoon een paar tracks van dat album draaien om u lekker te maken. Want oh, wat is het lekker. Revolting Angels heet het album. Gert-Jan Schonewille en Dylan Hermelijn zijn Edge of Motion. En van dat nieuwe album hoort u nu 23.

Goedenavond, dit is een nieuwe episode van X-Rated tot 11 uur vanavond. En vanavond krijgt u de albums, de beste albums over 2023 te horen. Althans het eerste gedeelte volgens X-Rated. Maar dat doen we natuurlijk ook met de twee singles, de twee beste singles van het jaar. En een van die twee, dat komt van Hodes. Hodes met Nothing Has Changed, hoor u. En dat staat op de Into Dust EP. Wat mij betreft een van de twee beste singles van het jaar. Maar goed, allereerst had ik eigenlijk moeten zeggen, allemaal de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Want 7 januari, ach, dan moet je nog steeds elkaar een mooi en vooral prachtig muzikaal jaar toewensen. 2023 was in ieder geval een prachtig muzikaal jaar. Dat muzikale jaar sluiten we dus af met twee X-Rateds achter elkaar. 25 goede albums volgens X-Rated. Vanavond hoort u de nummers 25 tot en met 13. Volgende week beginnen we weer met een van die andere beste singles van het jaar. En daarna volgt de nummers 12 tot en met 1. En dat is natuurlijk volkomen arbitrair, want bij iedereen is het natuurlijk weer helemaal anders. Zojuist heeft u kunnen luisteren naar mijn collega Roel Jansen met het programma Space Exposure. Mocht u dat gemist hebben, daar heeft hij ook zijn 10 beste albums in gedraaid. Nogmaals, volkomen arbitrair, maar dit is natuurlijk de muzikale smaak van mijzelf ondergetekende. En dat is eigenlijk gewoon X-Rated. Het is een heel, ja, wat mij betreft een best een eclectisch geheel geworden. Dus laten we hopen dat het komende jaar ook weer prachtig muzikaal gaat worden. En net als het afgelopen jaar. Want wat zijn er een hoop mooie albums uitgebracht. En op dit moment komen er nog heel weinig nieuwe albums uit. Ik geloof dat 12 januari of zo de eerste release staat gepland. Die enigszins interessant kunnen zijn. Kan zijn. Dus we blikken nog even terug op 2023. Vanavond dus met, zoals gezegd, 25 tot en met 13. En wat kunnen we dan beter doen? Dan beginnen we met nummer 25. Want we tellen lekker af. Krautrock uit Chili. Fulak Zoid. Die heeft het tot nummer 25 gehaald. In de eindlijst met hun nieuwe album 5. Gewoon 5. En de tracks, dat is gewoon een optelsom 1, 2, 3, 4. En daarom draaien we track 2. Het album is verschenen via Sacred Bones Records. Dit is Fulak Zoid met 5 op nummer 25. Nogmaals, allemaal een hele goede avond. En heel fijn dat u er allemaal bij bent bij deze X-Rated.

0819362046283270564 8239788.

Ja, allemaal van die lekkere einders. Die platen, de Fulaxoid, die hield er ineens mee op. En deze ook. Let wel, dit was wel intentioneel bedoeld door de artiest. Op nummer 24 in de eindlijst van X-Rated hoorde u Vriel, of eigenlijk punt Vriel. Animist is het album en u hoorde de titeltrack. Animist Vriel is de uit Hannover afkomstige Uli Hammann. En op 23 gaan wij van de lekkere techno over naar de ijzige klanken van het Glacial Movements label. Op 23 staat het album van Aware. Het prachtige album Requiem for a Dying Animal. Titelloos, dit is track 3.

zo ontzettend herkenbaar. Het geluid van Caterina Barbieri. Alhoewel ze dit trucje natuurlijk niet tot in de eeuwigheid moet blijven volhouden. Want er zijn al meerdere tracks en meerdere albums die zo klinken. Daarom is het album Miltafu toch niet hoger gekomen dan 22. Alhoewel er een aantal bijzonder goede tracks op staan. Zoals deze Math of You. Op nummer 22 in de X-Rated eindlijst. En van dik hout zaagt men planken. Op nummer 21 het samenwerkingsverband tussen de fabriek en de Spaanse Esplendor Geometrico. De fabriek die heet Rode Disco en de Esplendor kant heet Disco Rojo. Een dubbel cd. We draaien op nummer 21 in de eindlijst. De fabriek met Steenhuis.

heerlijk, dit soort donkere geluidsstormen. Uit Wales, en op mijn beste Welsh zeg ik, dit was Shema Koen met een album wat getiteld is A Lithologic Stratification. En u hoorde daar een gedeelte van de track. Het album heette Stratigraphy en de track die ik draaide is deel 3 Lithologic Stratification. Daar dus een gedeelte van uitgebracht op het eigen label van Shema Koen. Monkey Music heet dat label. Nummer 20 in de eindlijst hier bij X-Rated. Allemaal hele lange tracks van meer dan 20 minuten of rond de 20 minuten. Schitterend werk. En we gaan naar van Wales naar Italië. Het tweetal Fabio Orsi en Tez, oftewel Maurizio Marcinotti. En hij zit bij Clock DVA en Fabio Orsi, die zit bij zichzelf. Samen maakten ze vorig jaar het album OTTO. En dit is de opvolger TOOT. Geweldig album. Daarom staan ze op 19 in de eindlijst. Hier is Undici.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, dit is X-Rated, nog tot 11 uur en daarna X-Ray tot middernacht. En hier op de concertzender de eindlijst over 2023 volgens X-Rated. De beste albums dus. Vanavond de nummers 25 tot en met 13. En we zijn aanbeland bij nummer 18, Cosmic Ground. Hij doet het weer met het nieuwe album Entropy. U hoort een gedeelte uit de geweldige track Entropy. Heel terecht op nummer 18 beland. De nieuwste en laatste album van Cosmic Ground.

En dit is weer zo'n heerlijke uitloopgroef. Het gaat eeuwig door tot de naald ermee ophoudt. Lekker hè, zo'n pruttelende synth. Die kunnen we natuurlijk wel een heel uur laten klinken, maar er is nog veel meer moois. En dit moois, dat kwam van Holmes en Macmillan. Dan hebben we het over David Holmes en Stuart Macmillan. David Holmes natuurlijk een gevierd muzikant en producer en DJ. En Stuart Macmillan stond als een van de oprichters aan de wieg van Soma Quality Recordings. Het label waar dit op uitkwam in 1994. Total Toxic Overload. Goedenavond, u bent verbonden met de Concertzender. Dit is X-Rated, heel fijn dat u erbij bent. Tot 11 uur X-Rated en daarna X-Ray tot middernacht voor nog veel meer moois. En nu ook nog veel meer moois, namelijk de nieuwste van T. Roomschmieren. Deze track die vond ik op de Mind the Gap verzamelaar, maar zijn nieuwste album Schaukelstoel is inmiddels ook uit. Daarvan hoort er nu Erich. Dit is T. Roomschmieren. Dit is X-Rated. Nogmaals, een hele goede avond.

een heerlijk zomerse plaat van Harmonious Thelonious. Het is nog niet uit, dames en heren, jongens en meisjes. De ding verschijnt pas op 28 augustus. Maar nu vast natuurlijk de primeur in X-Rated, want zo hoort dat. Harmonious Thelonious, dat is het geesteskind van de in Düsseldorf woonachtige Stefan Schwander. En zijn werk kenmerkt zich door een mengeling van minimal music, Afrikaanse ritmes en een beetje kraut invloeden. Harmonious Thelonious brengt zijn album Plong uit, dus op 28 augustus via Bureau B. En u hoorde Geister Trio Booking. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met een schitterende reissue, namelijk Dropzonde van Biosphere. Daar zit een geheel extra bonusalbum bij. En dat bonusalbum is weergeloos. Dropzonde was al een geweldig album, maar dat bonusalbum, wauw. Dat is de aanschaf volledig waard. Luistert u bijvoorbeeld maar naar Gerry Jensen, Biosphere in Windscale Piles.

En nog zo'n schitterende reissue. De heruitgave van A Collection of Short Stories. Het enige album wat de heren van Global Communication hebben uitgebracht onder de naam Reload. Verder hebben ze een hele load aan singles en natuurlijk remixes. En heel veel werk als Jedi Knights, Global Communication zelf, Mark Pritchard, Tom Middleton, bla bla. Maar dit album, A Collection of Short Stories, dat mag er zijn en dat wordt gelukkig opnieuw uitgebracht via het label Music on Vinyl. U begrijpt het al, alleen op vinyl. Maar dat mag de pret zeker niet drukken, want het is een fantastisch album. We hoorden F.E. Loy van dat album. A Collection of Short Stories. En we gaan naar Mexico. De dame Damian Licht. Damian Licht klinkt natuurlijk heel erg Duits. Haar album heet Die Kraft. Dat klinkt natuurlijk ook heel erg Duits. En de titel van de track die we gaan draaien is Bellator Luminis. En dat is natuurlijk weer best een beetje Latijn. Maar ze komt, zoals gezegd, uit Mexico. Ze maakt heerlijke, kille techno. En dat mag er zijn. Die Kraft van Damian Licht. MUZIEK

פחות שנתה קלטה מה קודשתה

Prachtig werk van Anna Homler en Alessio Capovilla. Anna Homler die maakt al muziek sinds begin jaren 80 en Alessio Capovilla niet. Maar in ieder geval, ze hebben elkaar wel gevonden en dat is prachtig te horen. Op het mini-album wat ze hebben uitgebracht, Vasi Comunicanti. En daarvan hoort u De La Cotje en dat is uitgebracht via Gang of Ducks. Ja, Anna Homler en Alessio Capovilla hier bij X-Rated op de Concertcenter. Met nu een primeur, want nog lang niet uit. 31 juli is de datum dat die gaat verschijnen via Denno Valley Records. Volgens mij mag ik hem nog helemaal niet draaien, maar als u niks zegt, dan doen we het gewoon. Dit is de nieuwste Sankt Otten. Het album gaat heten Lieder für geometrische Stunden. En daarvan hoort u nu Du hast dem Schicksal die Show gestolen. Zo, doe maar. Dit is Sankt Otten.

0: Zo, en dat was Vladislav Delay. Hij maakte al, nou, in ieder geval een kanshebber om in de top 3 van het jaar terecht te komen met zijn album Raqqa. Nu doet hij er nog een klein schepje bovenop met een totaal chaotische track. Heerlijk, u hoorde de track 6 van Vladislav Delay. Het staat op de verzamelaar Profile of the Lines, waar onder andere ook Hotel Neon en Paul op staan. En dat allemaal hier bij X-Rated.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur. Daarna nog heel veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu eerst terug naar 1981. Bernard C. Hij bracht slechts één single uit. En een track op een cassette, geloof ik. En nog een LP. En dat was het. Helaas, we kwamen niet verder dan deze single uit de kast te trekken uit 1981. Uitgebracht op Illusion Production. En het is een schitterend hoesje. Daar heeft hij natuurlijk op de radio helemaal niets aan. Maar het is een mooi handgemaakt hoesje met zeefdruk. Prachtig, heel ziet er heel mooi uit. Dit is de geweldige track Socialist Realism. Hier is Bernard C. bij X-Rated.

een en al gezelligheid bij Laibach. Apoligia Laibach. En u vindt het op het album Kerstpot Triclavom Baptism. In 1987 verschenen via Sub Rosa. En een samenwerkingsverband met Walter Ulbricht Schalfolien. Natuurlijk hoort Laibach in een ultra zware episode. De paasepisode. Nou, vrolijk Pasen, want inderdaad, u bent verbonden met de Concertcenter met de traditionele paasepisode van X-Rated, waar we het wat zwaarder aanzetten dan dat u gewend bent. Daarom begonnen we ook natuurlijk op z'n paasbest met een stuk uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. De dirigent, dat was Karl Richter en de opname stamde uit 1971. En die werd flink distorted door Traum. Rina is het album en dat verscheen in 1998 en u hoorde Rikis. En na Laibach is het de beurt aan en nog een hele keur aan vele andere mooie muziek. Nog tot 11 uur vanavond de speciale paasepisode van X-Rated met fonkelnieuw en oudere tracks die er toe doen. Zoals bijvoorbeeld het indrukwekkende werkstuk Cosmos 1. En dat vindt u op het album Cosmos. En dan heb ik het over inderdaad de heer Corona, oftewel Murkoff. Dat verscheen in 2007 via Leaf Records. Heel fijn dat u er allemaal bij bent bij deze speciale paasepisode van X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Peace.

their eyes.

midnight.

0: you could be my revenge.
1: My revenge. It becomes love.
0: You could be my silver.
1: My silver.
0: You could be my child.
2: Uit Polen hoorde u Bisklaveret met een introduction to reading God. En dat staat in dit natuurlijk bijzonder religieuze programma op deze bijzonder religieuze dag. Op een 7-inch, een split die is uitgebracht tussen Bisklaveret en Fine Trinkels by Pinkels Daheim. Het 7-inch heet Both Sides of the Looking Glass. Dat verscheen op Zoharum Records. En daarvoor dus de prachtige klanken van Murkoff. Bij deze episode van X-Rated hoort natuurlijk een requiem. En dat requiem komt deze keer op naam te staan van Sturmovik. Het staat op het album Schwarzer Tau. Dit is Sturmovik. MUZIEK

geluidskunstenaar Maarten van der Vleuten. En die maakt talloze verschillende muziekstijlen. Waaronder house en techno en drum en bass en noem het allemaal maar op. Over het algemeen wel elektronisch. Maar het meest fantastische en het meest duistere album wat hij ooit gemaakt heeft, dat is toch wel High Intolerance Towards Low Energies. En dat verscheen in 2008 via Tone Float Records. Maarten van der Vleuten en met Regina Celli. Heerlijk werk, Maarten. Hartelijk dank voor dit fantastische album. 2008 alweer. Poeh. We luisteren naar X-Rated op de concertzender. We hebben het over religie. Daarom zit de track Religion in de speler. En dan hebben we het over Kofnia. Dat verscheen in 2007 op de Dark Illuminati. En Religion, dat kennen we bijvoorbeeld ook als titel van Front 2 for 2. Nou, laat dit nou gewoon een cover zijn. Nou, covers kun je het over het algemeen niet echt bij mij mee aankomen. Maar in dit geval, heerlijk. Dit is Kofnia. And religion.

0: De klanken uit Servië, uit Belgrado om precies te zijn. SH Ton. En u hoorde een gedeelte uit Neumos. En dat is net, helemaal net verschenen vanuit Servië. En u vindt het in het eigen beheer. U kunt het in ieder geval vinden op de bandcamp van SH Ton. Daar zit iemand achter die ook te maken heeft met Metaton Omega. En daarover hebben we het in het volgende uur nog een keer over. Maar dan in een andere incarnatie. Schitterende paasklanken van SH Ton.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, het tweede uur X-rated, de speciale paasepisode, nog tot 11 uur. En daarna hoort u eigen Matthäus Passion, maar dan anders in X-ray. Nou, het gaat allemaal om hoop. Christ is the candle. Hope like a candle. Dus ontsteek die kaarsen en vult u zelf een goede kelk voor het komende uur X-rated. Hope like a candle van het album Hope. Dat verscheen in 1985 via RRR Records. Hope like a candle. Hier is Black House.

Technology is high.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: Rated. X-rated.

0: Glimpses of War. Het is 1992 verschenen via Staalplaat. We hebben het over Deutsch en Nepal van het album Deflagration of Hell. Heerlijk. Glimpses of War, parts 1 en 2. U luistert naar X-Rated op de concertscène. En ik zei het al, en meer boosheid in het tweede uur. Want ja, wat er eigenlijk op dit moment in Amerika gebeurt, dat is natuurlijk in het verleden ook al vaker gebeurd. Zo maakte een band als Missing Foundation zich in de jaren 80 al verschrikkelijk kwaad over wat er allemaal gaande was. Het establishment, alles moest eraan geloven. Hun live optredens waren gewelddadiger dan ooit. En als nooit tevoren. Ik heb ze één keer live mogen zien. En dat was werkelijk fenomenaal. Nu niet live, maar wel een kort stuk op de plaat. En daar hadden ze het eigenlijk al. De Godwins van deze wereld. En in 1933 gebeurde precies hetzelfde wat er op dit moment eigenlijk al in de wereld gaande is. 1933, Your House is Mine. Dit is Missing Foundation. Invasion of Your Privacy.
1: Invasion!

This is the unacceptable face of freedom.

0: proceed. Step 1 through 4 of infiltration.
1: One, build a plug it on.

0: having had 7 IRA bullets through my head at one stage.
1: You have to be able to pinpoint the enemy. And you can't just start shooting without having someone in your gun sights.
2: The unacceptable face of freedom. Inderdaad, hier is die voor jou, Donald Trump. Fuckhead. Test Department deed het al in 1986. X-rated op de concertzender, waar we net even wat rustiger aan gaan doen. Met fonkelnieuw werk van Daniel Thomas Freeman. Zijn tweede album is nu eindelijk verschenen. The Infinite and the Unknowable. Hier is Oil Drum Requiem. En we hebben 5 jaar op dit album moeten wachten. Werkelijk prachtig werk. Daniel Thomas Freeman.

Schitterend nieuw werk van Beyond Sensory Experience. The End of It All. Natuurlijk uit Zweden. Zo klinkt het ook wel natuurlijk. Op Cyclic Law vindt u het. Beyond Sensory Experience. En dit is nieuw werk van Zwarte Greiner. Zijn nieuwste album heet Moss Garden. Verschenen via Miasma Recordings. Op de A-kant vindt u The Marble, op de B-kant Garden. The Marble is de soundtrack voor de installatie The Marble Index. En die tentoonstelling is te zien in, of was te zien in de Rooster Gallery in New York. Vorig jaar, in 2016 dus. Erik K. Skotvin is nog steeds Zwarte Greiner.

En dit was de titeltrack van het album Runa, ook verschenen op Fremdheid. Fire and Ice, al sinds jaar en dag inderdaad het project van Ian Reid. Natuurlijk een vriendje van Douglas P, Death in June en die hele gezellige familie. Dit markeert het einde van deze episode van X-Rated op de zondagavond. Maar u weet het, er is nog een derde uur met een heel lang werkstuk. Wat dacht u van Sir Jeremy Augustus Hutley of Granite Hall presents The Katayak Story? Tja, ik ben bang dat de meeste mensen het niet kennen. En degenen die het wel kennen, die weten dat het een prachtig werkstuk is. Ja. En voor degenen die het niet kennen, zometeen in X-Ray te horen tot middernacht. En Sir Jeremy Augustus Hutley of Granite Hall is eigenlijk niemand minder dan de grote techno-held Kari Lekebush. Maar denkt u nou niet dat u een uur techno voor u kiezen krijgt, want dat is absoluut niet het geval. Wel wat meer ritme dan u gewend bent in X-Ray. IJs en Wederdienen, er is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11 hier op de Concertzender. En volgende week geven wij kaartjes weg en een special daaromtrent rond het Grauwzone Festival. Dat gaat er weer aankomen, dit keer weer in het Paard in Den Haag. Paard van Troje heet dat weer tegenwoordig. Volgende week dus kaartjes voor Grauwzone en een special rond dit geweldige festival. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en alle reacties die ik mocht ontvangen via mail, via Twitter, via Facebook en via weet ik wat allemaal. Fijn dat u erbij was. En u kunt dat volgende week weer doen en u kunt dat hopelijk voorlopig nog blijven volhouden. Zolang de Concertzender er is, is X-Rated er ook. Maar de X-Rated, ja, de Concertzender heeft het moeilijk, heeft X-Rated het ook moeilijk. Enfin, alles vindt u bij Steun de Concertzender, mocht u daar behoefte toe hebben. Heb een mooie week. Voor nu, tot volgende week.

Max. Ratings.

oftewel bliep, A Touch of AMC. Geweldig, A Bite of AMC moet ik eigenlijk zeggen. Dat was bliep, oftewel Geir Jensen, oftewel gewoon A Biosphere. Nadat hij Belcanto overliet, begon hij bliep en bracht deze single uit. Geweldig materiaal van Geir Jensen alias bliep alias Biosphere. Later ging hij natuurlijk veel ambienter te werk als Biosphere. Goedenavond, dit is een nieuwe episode van X-Rated op de Concertzender. Tot 11 uur vanavond, daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. En we beuken even goed door met Anthony Rotea. Hij heeft een gratis download album uitgebracht, wat ook in een limited edition op CD is verschenen. Die heet gewoon Album X DJ Mix. Dit is Anthony Rotea met Stuff Enough. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

download album uitgebracht. Wat ook in een limited edition op CD is verschenen. Die heet gewoon Album X DJ Mix. Dit is Anthony Rotea met Stuff Enough. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

de fluitende vogeltjes die zijn schijn. Want het gaat allemaal over de ramp rond Tsjernobyl die plaatsvond op 26 april 1986. Het album heet dan ook Ordeal 26486, gemaakt door Shrine. Hristo Gospodinov met Atomgraad, hoor u. Nieuw uitgebracht op Cyclic Law Records. Gisteren een heerlijk bezoek gebracht aan het Grauwzone Festival in het Paard van Troje in Den Haag. Waar behalve werkelijk een fenomenaal optreden van Anna von Halswolf plaatsvond, ook natuurlijk plaats was voor de oudjes in deze wereld. Werkelijk een knettergek optreden van Martin Rev, zoals dat hoort. Van Suicide natuurlijk zonder Alan Vega. En Chrome stond daar ook te schitteren. En het gaat nog even door in het Paard van Troje. Want op 3 juni aanstaande zal optreden Skinny Puppy. En wat daar anno 2017 nog leuk aan is, dat moet u zelf gaan bekijken. Ik koos voor een track uit 1992. Toen Skinny Puppy nog helemaal, wat mij betreft, aan de top stond. Een werkelijk door merg en been gaande track. Circus Stance. Dit staat op het album Lost Rights. Skinny Puppy.

klanken van Matthew Schultz, die zich The Division noemt op dit album. Matthew Schultz, die we kennen van onder andere Big Face en Lab Report, die maakte als The Division dit album Mantras in 2009. Uitgebracht via Lens Records. Schitterend werk van Matthew Schultz, oftewel The Division. Nu fonkelnieuw werk hier in X-Rated van Unica Zürn. Unica Zürn is het project van David Knight en Stephen E. Thrower. David Knight kennen we van onder andere Five or Six en zijn bijdrages bij de Lemon Kittens. Shockheaded Peters moet ik zeggen. En zijn werk bij Danielle Dax. Stephen E. Thrower kennen we natuurlijk van Coil en Cyclobe. En nog veel meer aardige dingen die deze man gemaakt heeft. Samen zijn ze Unica Zürn. Een prachtig nieuw album wat verscheen via Touch Records. Transpandorem. Het werkelijk schitterende en lange werkstuk Pale Salt Seam. Nu bij X-Rated. Unica Zürn.

Ja, daar bent u stil van, hè? Ik ook. Ongelooflijk goed werk van Unica Zuen. Het album Transpandorum. Je hoorde Pale Salt Seam. Uitgevoerd door David Knight en Stephen Thrower. En tja, daar was de eerste kanshebber voor de plaat van het jaar 2017. Luister naar X-Rated op de concertzender. Nog eventjes tot een uurtje of 11. En zometeen na 11 nog veel meer fraais in X-Ray. Nu eerst nieuw werk van City's Last Broadcast. The Humming Tapes, dat is het nieuwste album. Per Bustrom, die maakt de muziek. En die kennen we ook onder andere als Kammerheit. Dit is City's Last Broadcast in The Sitting.

0: Heads on the Hearth heette dit prachtige nummer, wat afkomstig was van dat album Gateway to the Mysteries van Eden, dus uit Australië. Dit stamt alweer uit 1990 en het ja, is waarschijnlijk niet onder stoelen of banken gestoken dat ze wel geïnspireerd waren door het werk van Brendan Perry, Lisa Gerrard, oftewel Dead Can Dance. Overigens nog steeds zeer actief, want in juni zullen ze samen met onder andere The Mission, Skinny Puppy, etc. ook optreden op het Wave Gothic treffen. Wat dit natuurlijk weer gehouden zal worden. Prachtig werk van Eden. En daarvoor dus nieuw werk van City's Last Broadcast. En daarvoor Unica Zuurn, ook fonkel nieuw werk. Allemaal hier bij X-Rated. Waar we nu toe gaan naar het derde uur onder de noemer X-Ray. En ik zei het in het eerste uur al, meer fraais van Lee Norris. Ditmaal als Nachtplank. Dat hoort u zo meteen, een track van zijn nieuwste album Cosmic Crowbar. En daarna ook nieuw werk van Duff Egan. Een track van zijn nieuwste album The Future of Man. Twee lijvige tracks zo meteen tussen 11 en het duistere uur van middernacht in X-Ray. Ik dank aan ieder voor het luisteren naar X-Rated en voor alle reacties die ik weer binnen mocht krijgen via de diverse sociale media. Hartelijk dank daarvoor. Dit wordt ernstig tot zeer ernstig gewaardeerd. Nou, we kunnen eindelijk de ellendige winterkou achter ons laten, want we schijnen zo waar een lenteachtige week tegemoet te zien. En dat zie ik graag. Heerlijk. Het was vandaag een fijn gezicht om die Satans sneeuw te zien wegdooien. Heerlijk. Dus ijs en wederdienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Volgende week zondag, gewoontegetrouw dus, op die zondagavond tussen 9 en 11. Heb dus een heerlijke, fijne lenteweek. En volgende week is het hopelijk weer een beetje herfst. Dan regent het misschien weer een beetje. Tijd voor een nieuwe X-Rated. Tot die tijd, blijf bij de concertzender. Blijf bij X-Ray. En voor nu...
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: X-rated.
1: It is the night of the demons.

0: Zo, dat u het even weet. Kofnia. Ongelooflijk, wat een track. Act 1, The End. Kofnia, The Dark Illuminati, A Celestial Tragedy in Two Acts. 2007 verschenen via Cold Meat Industry. Ongelooflijk, vorig jaar ook al gedraaid, maar ik vond dat deze in de rebound moest. Kofnia, dat is best passend in de kerstepisode van X-Rated over 2023. Heerlijke Noises of Sweden. En van Noises of Sweden gaan wij lekker over naar de Noises of Russia. Ook die horen thuis in de kerstepisode. Dit is een track, u mag zelf uitspreken zoals u dat wil. Ik ga me daar verder niet aan wagen. Dit is een track van Noises of Russia van het album The Son of the Dead. Hier zijn Noises of Russia. Hoop ik. Dacht ik. Ja, komen ze.
1: Qu'il pardonne tous vos péchés et vous puisse à l'infini éternel.

de duisternis van Toroid. En Toroid is eigenlijk gewoon Henrik Björk Nordvarger. Toroid maakte dit album in 2001. Europe is Dead. Verder hadden we geen titels. Dit was gewoon Europe is Dead nummer 3. En dat verscheen via 205 Recordings. En dat is het label van Nordvarger. Nog altijd makend, prachtige dingen makend, die Nordvarger. Toroid, dat heeft hij aan de wil gehangen. Maar de muziek, die mag er zijn. U luistert naar de kerstepisode van X-Rated hier op de Concertzender. In aanloop voor het kerstfeest. Maar ja, kerst is geen feest. En SPK denkt er ook zo over. Die denkt sowieso over Europa. Na Europe is Dead is dit Maladia Europa, oftewel de European Sickness. SPK beschreef dat op het album Leichenschrei in 1982. Het project van Sinan en natuurlijk vooral Graham Revell was SPK. In dit geval Socialistisches Patiëntencollectief. Hier zijn ze van het album Leichenschrei.

En wederom de schitterende stem van Nick Cave. Gesproken woord, dit keer bij Current 93. We hoorden de track Petri Passion en dat staat op All the Pretty Little Horses. Nick Cave samen met Current 93, een mooie combi. Was dat. Het verscheen dus in 1996 via Dirtro. En daarvoor Heud, oftewel Thorn Heud. Hij overleed in 2003 en postuum werd het album een jaar later uitgegeven op Dark Vinyl. U hoorde Dämmerung Ampog Variation Cut van het album Universum Heud. En daarvoor Maladia Oroipa van SPK. En de oude eindtune van X-Rated van lang geleden weer eens van stal gehaald. Theatrum Chemicum met Preghiera al Grande Architetto del Universo van het album Verso La Luce. Het verscheen in 1994 via Musica Maxima Magnetica. En helaas zijn we aan het einde gekomen van deze episode van X-Rated. De kerstepisode 2023 hier op de Concertzender. Maar we gaan nog even heel erg duister door. Abbi Hellasdottir. Hij klinkt alsof hij uit IJsland komt, maar hij woont in Nieuw-Zeeland. En hij noemt zich Gidja. En hij heeft net een nieuw album uitgebracht op Winterlight Records. Gidja, daar hoort u volgend jaar ongetwijfeld meer van. En hij heeft voor Cold Spring Records een mooie mix gemaakt. En die heb ik geplaatst in X-Ray zometeen. Met onder andere Ten Horned Beast, Sonogolist, Inade, Schloss Tegal, Sleep Research Facility, Lull, oftewel Mick Harris, Emiya, Bill Laswell en Pete Namluk en Circular Ruins en Mystified en nog veel meer moois in een buitengewoon duistere X-Ray tot middernacht. Zoals gezegd, luister onze Winter Solstice pracht ambient nacht terug van donderdag op vrijdag jongstleden. Die kunt u volledig terugluisteren via de Concertzender site. En volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated, maar deze keer non-stop. Jawel, ik zit op de bank oudjaar te vieren met mijn lief Anita. En dat prefereer ik deze keer boven een live uitzending. Bovendien, ik kan helemaal niet naar huis komen, want de treinen die houden er om 8 uur mee op. Houdt u daar zelf ook rekening mee. En dan was 2023 een heel erg mooi jaar. Dus ja, dat schreeuwt om een top 25. De best of 2023, die hoort u op 7 januari en 14 januari voorbij komen van het jaar 2024. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze kerstepisode van X-Rated. Volgend jaar hopelijk meer, maar daar kunt u ook aan bijdragen door een donatie te doen aan de Concertzender, want we hebben het nog steeds keihard nodig. Ik weet het, het zijn lastige tijden, maar misschien kunt u toch, als u wekelijks X-Rated luistert of veel meer programma's van de Concertzender beluistert, even uw hand over uw hart strijken en een donatie doen. Daar zullen we heel blij mee zijn. En dan kan X-Rated en deze kerstepisode gewoon volgend jaar weer klinken. Wat mij betreft, heb fijne kerstdagen en een hele goede jaarwisseling. X-Rated is er dus non-stop volgende week weer. En mij hoort u weer op 7 januari. Nogmaals, fijne jaarwisseling. Dag. X-Rated wordt als altijd opgedragen aan Arjan Grolleman.

moet je daar nou nog verder over zeggen? Behalve dat het werkelijk bloedstollend mooi is weer. Het trio Kleefstra, Bakker, Kleefstra, oftewel Romke Kleefstra, Anne Chris Bakker en Jan Kleefstra. Nieuw werk van deze koningen, mag je bijna wel zeggen, van de verstillende ambient en af en toe met flinke geluidserupties. En actiever dan ooit, want behalve dit nieuwe album is er ook nieuw materiaal van Piep Chilling en ze werken ook nog met die Alvaret Ensemble. Werkelijk schitterend werk en zoals ook op het nieuwste album Diese hoorde u Mornegat, een geweldig werk van Kleefstra, Bakker, Kleefstra. Allemaal hier bij X-Rated te horen op de Concertzender. En nu terug naar 1986. Als tegenhanger van White House was er destijds Black House. Ik heb ooit een reprise track gedraaid van 5 Minutes After I Die. De hoofdtrack heet ook 5 Minutes After I Die en daar hoort u nu een gedeelte uit. Ze deden doen voorkomen met hun christelijke teksten alsof het een duo was. Ivor Cutler en Sterling Cross. Niets is minder waar, het is gewoon één man, Brian Ladd. Black House, 5 Minutes After I Die.

Up en op en de mooiste dingen worden nieuw uitgebracht. Zoals ook dit album Re-Up uit 1999. Onlangs opnieuw uitgebracht. Het Marokkaanse duo, woonachtig in Frankrijk, Etant Donné. Met het album Re-Up. En u hoorde natuurlijk de onmiskenbare stem van Ellen Vega. Helaas niet meer onder ons. Re-Up. En dan van dat album, wat dus onlangs opnieuw is uitgebracht, hoorde u... Hoe heet het? Ik kan het helemaal niet lezen. Shadows Lights. En dat allemaal bij X-Rated hier op de Concertzender. Met nu fonkelnieuw werk van Seti, S-E-T-I, oftewel Andrew Lagowski. The Guide Lock Stars of Astro Mirmex. Zo heet het album. Verschenen via Text Recordings. Seti met Ed Hill.

prachtig werk van Inade. Het album Burning Flash, origineel verschenen in 1993 op cassette. En in 2000 via Loki Foundation opnieuw uitgebracht op CD met toevoeging van deze track. Onder andere Tat Twam Asi. Geweldig werk en indrukwekkend, bloedstollend, mag je bijna wel zeggen, werk van Inade. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En afgelopen week was in het programma van Rianne van Dorst, oftewel Elle Bandita. Die heeft het programma geslacht bij NPO 3 en daar was Genesis P. Orridge te gast. Een werkelijk een heel mooi interview heeft hij in dat programma geschreven over de pandrogine waar Genesis P. Orridge mee te maken heeft. En dat was een heel mooi interview, alleen was het redelijk kort. En ik heb begrepen via Twitter van Rianne van Dorsten, die me vertelde dat het originele interview met Genesis P. Orridge 2,5 uur heeft geduurd. Ik zou heel erg graag dat hele interview willen zien en horen. Maar goed, het was sowieso indrukwekkend, zoals Elle Bandita Genesis P. Orridge interviewde. Ze was daarna natuurlijk ook completely starstruck. En dat kan ik me heel erg goed voorstellen. Genesis P. Orridge, natuurlijk de frontman van Psychic TV. Psychic TV komt weer naar Nederland in juni, wel het paard van Troje. Genoeg reden om nog eens een track te draaien van het album Mouth of the Night van Psychic TV. Een van de meest indrukwekkende albums die ze ooit mochten maken. 1984 verschenen via Temple Records. Behalve Genesis P. Orridge was de incarnatie van Psychic TV deze keer Alan Ferguson, Rock Sanford en Hilmar Urn Hilmarsson. U luistert naar The Immune Zone, werk van Psychic TV.

0: Ja, dat is buitengewoon indrukwekkend. En alweer uit 1970, dames en heren. Inderdaad, uit 1970 het Nederlandse psychedelisch folkduo Groenveld en Kok. En ze noemden zich gewoon Greenfield en Cook. In 1970 brachten ze dit geweldige 7-inch uit, The End. Dat is natuurlijk ook het einde van deze show. Draai ik ook niet geheel zonder reden. Ik heb hem ooit in een heel grijs verleden wel eens een keer op Kink FM gedraaid als laatste. Maar hij mocht weer eens. En ik kwam hem ook tegen in een zoektocht naar leuke 7-inches voor de quiz die ik gisteren gedaan heb. En deze is ook rondgegaan. Die heb ik ook gedraaid en hij is gelukkig ook geraden door deze en gene. Prachtig werk van Greenfield en Cook. The End, dus uit 1970. En dat markeert het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog veel meer fraais, namelijk het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. Zometeen die Cuckoo Vaya met een track van het album Witch's Jelly. En dat is ook gelijk de titeltrack die u krijgt te horen. Prachtig werkstuk van rond de 20, 25 minuten van The Cuckoo Vaya. Daarna fonkelnieuw werk van William Basinski. Zijn nieuwste album heet A Shadow in Time. En ook daarvan hoort u de titeltrack. Nieuw werk dus zometeen in X-Ray van William Basinski. Daarna Lingua Lustra met een track van zijn album Listen. En dat gaan we natuurlijk allemaal doen zometeen in X-Ray. Even vooruitblikken op 26 januari dan... Januari? Moet mij nou horen. 26 maart is het... Ja, dat komt door het weer, denk ik. Maar goed, 26 maart is het tijd voor... om eens goed in Rewire te gaan storten. We krijgen een kaartenactie en we gaan een special doen rondom dit festival. En alsof dat nog niet genoeg is, zondag 2 april, de zondag daarop dus, dan ga ik samen met Roel van Space Exposure live uitzenden vanaf het Rewire Festival vanuit het Paard van Troje. Er komt nog veel meer aan. Er komt de komende week, komt er donderdag, een This Heat special. Jawel, This Heat, inderdaad, want This Is Not This Heat komt er ook op treden op Rewire. En de dag daarvoor is de laatste uitzending van Armeno Alberts, helaas. Dus luister naar de concertzender. Woensdag, donderdag en volgende week zondag weer. En sowieso. En voor nu...
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

En zo gaat dat nog een heerlijke 25 minuten door. Het allernieuwste werkstuk van Dead Neanderthals. En dat is Craters. Net uitgebracht op Consoling Sounds. Geweldig album van Otto Kokke op saxofoon. Maxime Petit op bas en René Aquarius op drum en synthesizer. Geweldig dus, Craters. Dat is er wat mij betreft eentje voor de eindlijsten. Wat een ongelooflijk indringend product is dit. Eén grote lange drone die doorgaat. Ik heb ze ook live gezien. Dat kan ook er gigantisch flink aan toegaan. En tot aan dit soort drones. Geweldig werk dus. Dead Neanderthals. Nieuw verschenen. En ik noemde daarnet de naam al René Aquarius. En hij zit ook in Celestial Bodies. Celestial Bodies, die zag ik deze week in het voorprogramma van King Dude. Celestial Bodies heeft weer ook daarbij Vincent Koreman, die we aan het begin van deze uitzending hoorden. Maar dan onder de naam Drug Culture. Nu in Celestial Bodies. Ook fonkelnieuw uitgebracht, het album Spit Forth from Chaos. Hier zijn ze in Sign of the Wolf.

Sign of the world.

gezelligheid. Van Ramley. De gezellige klanken van Ramley. The Hand of Glory. Dat is de 7-inch waar het op staat. Gary Mundy. Dat is al sinds ik weet niet hoe lang de drijvende kracht achter Ramley. U hoorde het indringende Prosnek. En ik hoop voor uw eigen gezondheid dat u niet naar de tekst heeft geluisterd. Ramley, die ik ooit nog heb mogen zien op het helaas volkomen ter ziele gegaane festival Incubate. Het enige festival binnen Nederland die dit soort dingen durfde te programmeren. Ik plenk nog regelmatig een traantje als ik terugdenk aan het verdwijnen van Incubate. Verschrikkelijk. Ramley, en u luistert nog steeds naar X-Rated op de concertzender. Iets voor 10:30, ik zei het al, de prijswinnaars voor Off the Wand and the Moon aanstaande donderdag in Tivoli Vredenburg. Dank voor het mailen alle. Ik heb de 5e en de 10e mailen eruit kunnen kiezen. De 5e, die was voor Mark van de Voort. Mark van de Voort. En de 10e, Michael Rutgers en Mark van de Voort. Gefeliciteerd namens X-Rated, gefeliciteerd namens de concertzender en natuurlijk via Tivoli Vredenburg en ook namens de band Off the Wand and the Moon. We treffen elkaar ongetwijfeld daar in Tivoli Vredenburg, want ik zal daar natuurlijk ook acte de présence geven. Off the Wand and the Moon dus, aanstaande donderdag in Tivoli Vredenburg. Goed, X-Rated gaat verder met nieuw werk. Of eigenlijk ook oud werk, want het zijn remixen van De Fabriek. De Fabriek die gaat dit jaar heel erg nieuw werk uitbrengen op het vooraanstaande label Tone Float. Daar zijn we met z'n allen bijzonder blij mee. En De Fabriek die gaat ook nog even door met hun ongoing series aan remixes. Zo is er nu Remixes volume 8. Gulliver's Reizen heet dit nieuw werk van, of oud werk. Of zo u wilt, niet eerder uitgebracht werk van De Fabriek.

Charge both barrels.

like a lifetime since we drifted apart.

Zeer indrukwekkend werk van Edward Graham Lewis. Edward Graham Lewis, oftewel gewoon Graham Lewis, zoals hij zich gewoon noemt als hij in Wire zit. Edward Graham Lewis maakte dit album All Under in 2014. U hoorde No Show Godot. Geweldig indrukwekkend werkstuk. En natuurlijk kenden we Lewis van nog veel meer incarnaties als He Said, P.O., Duet M.O. en nog veel meer fraais. Binnenkort Wire weer in Nederland te zien. Onder andere De Helling in Utrecht. Maar tegenwoordig maakt hij met Wire ja, best wel behoorlijk toegankelijke pop. En niet zoiets indringends als dit. Geweldig. Editions Mego bracht het uit in 14. En dit is nieuw werk van Shrine. Allemaal een track van het album Ordeal 26.04.86. Gaande over de ramp van Tsjernobyl. The night that hell broke loose.

0: Ach, genoeg natuurlijk. Behalve natuurlijk dat het een van de best mooiste track is van Current 93 die ooit gemaakt is. Zag ik deze week een post op Facebook van Kink FM. En daar werd gewag gemaakt van het feit dat het programma X-Rated ooit bedoeld was voor Luc Janssen. Luc Janssen natuurlijk de markante presentator uit België. Die samen met Gerard Walhof ook hier heel erg mooi, veel mooie dingen hebben gedaan. Het was de bedoeling om Luc Janssen te betrekken bij Kink FM om X-Rated te gaan presenteren. Hij durfde het echter niet aan en bleef bij de VPRO. Toen ging Arjen Grolleman het programma maar presenteren. Later kwam ik er gelukkig bij en sinds 1999 heb ik het tot 2010 met mijn lieve vriend Arjen Grolleman mogen doen. En sinds 2010 nu alweer 7 jaar bijna. Alleen. En deze was natuurlijk ook weer eens een keer voor Arjen. David Bunting, bijgestaan door mensen als Matt Christophe Heeman van HNAS en Steven Stapleton, onder andere van A Nurse With Wound. Geweldig werk van Current 93, A Gothic Love Song. Voor iedereen die dierbaren moet missen. En dat zijn er helaas nogal wat. Daarvoor indringend werk van Shrine. Dat brengt ons helaas aan het einde van deze episode van X-Rated. Maar u weet het gewoon, volgende week is er weer eentje. En dan is het nog Pasen ook. Dus wie weet komt een nieuw paaslied ook wel weer eens voorbij. En zetten we het allemaal wat zwaarder in dan normaal. Nu is er gewoon nog X-Ray tussen 11 en 12. Met daarin het volledige werkstuk Silent Heart van The Human Voice. En dat is Herleif Langas. En wie opzoekt wie dat is, komt uit bij Nordhound. Daarom na het werkstuk Silent Heart van The Human Voice. Een stuk van Nordhound zelf. A Silent Battle, zoals het staat op Barren Land. Een prachtig epos. Twee mooie eposen. Zometeen tussen 11 en 12 hier bij de Concertzender in X-Ray. Volgende week dus, eerste paasdag, een nieuwe X-Rated. Volgende week geven we trouwens ook nog kaartjes weg tussen de neus en lippen door voor de Drone Cinema Festival, wat gehouden gaat worden in Leiden. Volgende week meer, volgende week veel eieren en zware muziek. Dit was X-Rated. Ik dank u heel erg hartelijk voor het luisteren en blijf vooral nog bij X-Ray. Voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.

Goedenavond, u bent verbonden met de Concertzender. Dit is X-Rated op de zondagavond, eerste paasdag. Een hele goede avond gewenst. We begonnen deze speciale paasepisode met de muziek van Eu. En Eu, dat staat natuurlijk voor Mika Vainio. En Mika Vainio is deze week op 53-jarige leeftijd, dus krankzinnig veel te vroeg komen te overlijden. Vandaar een eerbetoon aan Mika Vainio. Nu met Atomit van Eu in het tweede uur een andere track. Niet van hem solo, maar als Pansonic, want hij is natuurlijk ook een van de oprichters van de band Panasonic, die nadat de elektronica-gigant Panasonic bezwaar maakte tegen de naam, het moest veranderen in Pansonic. Rest in peace, Mika Vainio. Ik zei het al, X-Rated, de speciale paasepisode. Niet zo zwaar als de kerstepisode, niet zo licht als een normale aflevering van X-Rated. Want normaal is het natuurlijk altijd een groot jolijt en feestmaal. Nu doen we het rustig, we tikken een paar eitjes en hebben de mooiste muziek voor u uitgezocht. Straks ook alles over het Drone Cinema Filmfestival, wat gehouden zal gaan worden in de Vrijplaats in Leiden volgende week zaterdag. Maar daarover dus zometeen in dit uur meer. Nu eerst buitengewoon mooie, melancholieke en gedragen klanken van Brock Fenway, oftewel BV Dub. Zijn nieuwste album heet Epilogues for the End of the Sky. Waarlijk kippenvel met Our Hearts. Sorry, on deaf hearts your prayers they fall. Prachtig werk van BV Dub. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

alle verdriet, ellende en misère verenigd in één track. Werkelijk weergaloze track van SPK. In flagrante delicto. En die is natuurlijk al eens vaker voorbijgekomen in X-Rated. Maar hij moet zo af en toe. Zamia Lemani, daar staat hij op. Songs of Byzantine Flowers. SPK. Na de volgende twee tracks alles over het Drone Cinema, Cinema Festival. Maar om alvast een klein beetje in de stemming te komen. Hier een goede drone van een nieuw duo. Teleplomist. En Teleplomist zijn Mark O'Pilkington. Zo, wat een naam. Mark O'Pilkington. En hij is van Strange Attractor. Samen met Michael J. York. En hem kunnen we onder andere van diverse albums van Coil. Zo heeft hij bijvoorbeeld duidelijk meegewerkt aan The Remote Viewer en The Ape of Naples. Het geweldige nieuwe album van Teleplomist. En die heet Frequency is the New Ecstasy. Daarvan nu A Gift of Unknown Things.